0: Die muziek is een uiters moeilijke loopbaan. In retrospect vandaag, is jy spyt dat jy een muziekloopbaan gekies het?
1: Ek denk jy kan ooit sê ek is spyt nie. Nee, kom ek sê dit so maar precies, ek is nie spyt nie. Om rede dat die muziek het my verskrikkelijke geneesing gegeen. Ek het baie geneesing gevind dier muziek. Ek kon ook geneesing aan ander mense gee dier my stem. So, ek sal nooit spyt wees tot vandag toe nie, want ek glo stellig dat God die gave vir my gegee het van bo.
0: Ons het almal uitstaande oomblikke in ons loopbane. Wat is joune?
1: Ag, weet jy wat, Frits, ek het vir, so te sê, al die presidente van Suid-Afrika het ek voorgesing, Thabo Mbeki se inhuldiging, as ook Jacob Zuma se inhuldiging, en dan ook het ek Madiba se inhuldiging gedoen. En die een ding wat vir my uitstaan baie, is die feit dat ek vir een legende soos Madiba kon sing. En nie net op sy inhuldiging nie, maar ook op baie jare se verjaarsdae wat hy gehad het, was die versoek dat ek graag vir hom moet sing by sy verjaarsdae. So ja, dit, ek dink die mens kan groter of beter as dit kry nie, hoor. Ek voel baie trots om deel te kon wees van so geskiedenis in ons land. Daar is nog iets wat baie mense nie weet nie, is dat ek eindelijk genomineer was vir een Grammy Award in Los Angeles. Ek het nou nie gewen nie, maar ek was hem daar genoem, hoor. En het is een groot naam, en nogal soos Whitney Houston en Mariah Carey, hulle. So, ja, dankie vader, weer eens, gaan we van boe.

0: Is daar nog iets wat jy graag wil bereik?
1: As ek my mooi dink aan wat ek graag wil bereik, die ene wat ek nie wil bereik nie, is om op een verhoog weer te staan en een ding te doen nie. Ek voel ek is meer volwassene in die muziekbedrijf waar ek baie meer wil achter die skerms wees, waar ek baie meer ander muzikante, jong muzikante wil graag help. Ek sal nogal graag like om my album uit te bring vir die laaste keer, maar my live performances is iets wat ek nie graag so baie belang instel op die oomblik nie.

0: Jennifer, sal jy ooit die dag bereik waar jy sê, nee, nou het ek genoeg gehad?
1: Ek dink ek sal nooit klaar is met muziek nie, want daai is iets wat binnen in jou leven, vir alles het natuurlijke geskenk is. Ek sal nooit sê ek is klaar met muziek nie, want al staan ek nie op my verhoogie, ham ek elke dag in my huis en ek sing koorkies en ek klap hande en het gaan lekker. So, ja, die muziek sal altyd deel van my leven bly, totdat een dag ek my oortoe maak.

0: Dankie Jennifer Jones. Ons dank ook aan jou ander helfte Leon. Mag ons paaie weer kruis en die luisteraars met jou krachtige en prachtige stem. Dit was Hoor Hoor met Jennifer Jones. Die liedjie insette, Hero, I want to know what love is. Slow down, walk with me and you. Dankie dat jy ingeskakel is.
1: Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie.

spiraal, wat nooit opbouw en meer aanhoud, nes een eeuwige verhaal. Ze beelden blij ontvouwen, zoals je hart het blij onthouden, zoals die polsslag van die smart en die windmeel van je hart.

Om gezond en langer te leven, benodig jouw lichaam specifieke natuurlijke beschermers. De belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrichten en die herstelproces. ProSiren vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jouw lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor ProSiren bij apteken. Onthou, als het niet ProSiren sê nie, is dit niet ProSiren nie.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar, Maltin Edberg, dan maar joy, toe ek met kakene, toe ek radio XKFM, en klas hy, dan joy te daar, Maltin Edberg.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiek bonbon

Siempre der siempre que quedara der bebé. Die titel kan eenvoudig vertaald word as ek sal altyd hê. Bebé is bekend van haar unieke mengsel van moderne Spaanse popmusiek, flamenco en alternatieve ritmes. En haar lirieke handel dikwils oor persoonlike vryheid en emosionele herstel. Ons bly intussen in 'n vurige Latyns-Amerikaanse luim. Hier is Los Lobos saam met Antonio Banderas met die themalied van die 1995 rolprent Desperado. Hier is Canción del Mariachi.

titel en tarantula met After Dark. Om die eerste deel van vanaand se reis af te sluit, luister ons na 'n ware gitaar meesterstuk. Santana met Black Magic Woman of Gypsy Queen.